kachi ne di na me hu se ni awote ifri mere santri ne me nyam hu se wadi obiare hamoda inji onia wutie me me besa ne kachi ro se enye wo na nyame de wo ebesha se nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo